44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar het haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die gaan vinden, zegt journalist Jelle Frenke.
3: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die het dwepen met de nazi-symbolen en dergelijke.
2: Een minderheidsregering sluit AfD al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige van hen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e nu. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten, maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms wat regen. En ook een pak frisser dan, rond 19 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: en Anke.
1: Wat zei je net, Anke? Je bent met een bootje gaan varen dit weekend.
2: Het was toch een cadeautje gisteren. En vandaag opnieuw een cadeautje. En morgen is het gedaan, maar het was prachtig weer. Je moest buiten zijn. We zijn naar Ter Hils geweest.
1: Ah, dat is daar heel mooi, hè?
2: Mijn hometown, Maasmechelen. Ja, je bent daar precies op vakantie. En we hebben met een fluisterbootje gevaren.
1: Oké.
2: Dat gaat niet hard. De naam zegt het zelf. Fluisterbootje. Maar het was heerlijk. We hebben heel de dag buiten gegeten, gevaren, gewandeld, genoten. Dat in tegenstelling tot Gentenaars. Er staat hier nu iets vandaag in de krant. Gentenaars, 32 Gentenaars hebben binnengezeten een heel weekend. En wat hebben ze daar gedaan? 34 uur zitten spinnen.
1: Ah, was dat dat voor Kom op tegen Kanker?
2: Ja,
1: was dat
2: ze
1: dat?
2: Hebben het wereldrecord spinning verpulverd. Ja. Maar wacht, 34 uur op die fiets.
1: Non-stop.
2: Non-stop. Ze waren met 32.
1: Ja.
2: En je denkt, maar hebben die dat allemaal uitgedaan? Of, want ik dacht, die zullen met elkaar zo estafettegewijs zo'n beetje afwisselen. Maar nee, oorspronkelijk 43 deelnemers en 11 zijn er dus afgehaakt. Ze hebben het met 34 gehaald. En per uur kregen ze 1 minuutje. En die konden ze opsparen om eens naar de wc te gaan.
1: 1 minuut?
2: 1 minuut.
1: 1 minuut.
2: Per uur. 1 minuut.
1: Wat?
2: Per uur op die
1: een half uur op die 34 uren.
2: Puur om een banaantje te pellen en om naar de wc te gaan. Maar afschuwelijk. En dan hebben ze wel €20.000 voor Kom op tegen Kanker.
1: Dat is wel ongelooflijk.
2: Ja, maar,
1: vind jij spinnen leuk? Heb je dat ooit gedaan?
2: Vreselijk. Snap niet dat iemand dat doet. Ik heb dat ooit gedaan. Afschuwelijk.
1: Ja. Ja?
2: De eerste keer was ik deels enthousiast.
1: Ja?
2: Toen ben ik van die dure spinningschoenen gaan kopen.
1: Ja?
2: En de tweede keer dacht ik, maar wat ben ik nu bezig? Pokken saai. Ik was na 10 minuten het al kotsmoe. Daar hing een klok op. Ik was meer naar die klok aan het kijken dan dat ik aan het trappen was. En dan heb ik ze op Facebook Marktplaats gezet. Binnen de maand waren ze verkocht. En ik wil nooit meer iets met spinning te maken hebben.
0: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s, 70s en meer.

0: Ja, maar van sommige dingen vraag mij niks meer van wiskunde. Behalve wat de definities zijn van een parallelogram en een trapezium. Voor de rest weet ik niks meer.
1: Wanneer was dat idool?
0: Hetzelfde als Natalia, zoiets.
1: 2003,
0: 2004.
1: Zoiets, hè? Ja. Ja, was Natalia tweede geworden bij ons.
0: Ja.
1: En toen won Dingske.
0: Peter Evraar.
1: Peter Evraar. En Sander, jij weet dat niet, maar Peter Evraar is dan een paar jaar later collega van ons geworden.
0: Die werkte bij Paratel, dat al lang niet meer bestaat.
1: En dat was een bedrijf dat, wat was dat, sms'jes verkocht en zo. Hè, voor
2: toen er nog sms moest worden.
1: Ja. SMS. En dat zat hier in het gebouw.
0: En dan zaten wij vaak met Peter Evraar in de lucht.
1: Hey. Ja. Die was ook bijna World Idol geworden.
0: Juist.
1: Peter Evraar.
0: Och ja.
1: Zou die Kurt nog bestaan, Kurt Nielsen? Zou die nog in de...
0: Vermoedelijk wel, hè. Die gaat zo... eind 40 zijn en wat kinderen hebben en nog altijd...
1: 20 jaar geleden, hij was een twintiger. Ja, begin
0: nog altijd 20. In een prachtige Noorwegen wonen met zijn rosse haartjes.
1: Jongen. Nostalgisch herinneringen.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
16: Ramen, deuren, verandas. Leeners
17: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Het was een gorgeous, prachtig weekend. Ideaal om te trouwen. Veel mensen hebben dat gedaan, onder
1: is dat
0: andere.
1: Zo, ja?
0: Ja, en Hassel zag ik er ook veel van het weekend.
1: Oké, goed.
0: Ja, maar weet je ook getrouwd zijn? Mocht je nog niet op HLN gezeten hebben dit weekend, Ella Leijers en Jan Eele.
1: De regisseur Jan Eele.
0: De regisseur die eigenlijk alle goede tv-programma's gemaakt heeft. Hè. Die heeft,
1: ja, behalve Merlina, dat heeft hij niet gemaakt.
0: Het enige wat niet op zijn palmarès staat, zo, ja. Maar Van Eyges heeft hij gedaan.
1: De Gloria.
0: Het hond. Alles kan beter. Callboys en Het Eiland.
1: Yep.
0: Dat is nu toch wel een palmarès.
1: Ja, ja, dat is goed. Ja.
0: Het was Ella Leijers zijn eerste huwelijk. Die is 38 en Jan Eele is 56. Die heeft er al iets, al wat meer ervaring.
1: Heeft hij verschillende huwelijken achter de rug?
0: Ik denk dat hij heeft ook kinderen. En die was toch ook eens even samen met Carol.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Ja, dan heeft hij zich wel verbeterd eigenlijk, hè?
0: Ja, want het... geen commentaar.
1: Met Ella Leijers, ja, is een mooie vrouw, hè?
0: Ja, zeker.
1: Een zeer grappige vrouw ook, hè?
0: Ja. En het was dan zo, ja, in Antwerpen en de zussen waren daar en de papa was daar.
1: Ja, Jan Leijers, hè, voor wie dat niet
0: Jan
1: zou
0: Jan Leijers
1: weten.
0: En...
1: Jan en Jan zijn ongeveer even oud.
0: Bart Peters.
1: He?
0: Want dat is Bart Peters. Want,
1: ah, ja,
0: zijn, want dat was de buurman, he, van Jan Leijers. Ja, ja, ja, ja. Die zijn opgegroeid met elkaar. Ze hadden volgens mij zo poortjes in de tuin dat die naar elkaar toe konden. En Walter Dames staat ook op de foto.
1: Ja, wat
0: de advocaat. Ja, die zal al veel rechtszaken hebben gedaan. Of zo.
1: Goed verhaal. Zeg, straks moeten we het ook even over de verraders hebben. Dat is gisteren gestart. Ik wil het niet spoilen als je niet gekeken hebt. Ja, dan moet je niet 7:10 luisteren. We gaan proberen na 7 uur even met Kurt Rogiers te bellen. Die zit daar ook in. En het is een beetje anders gegaan dan dat hij gehoopt en verwacht, want hij had het ook uitgesproken vrijdag bij ons.

0: half zeven. Een tip voor een gezonder en goedkoper leven. Van op TikTok. Een trend. Een trend die daar nu gaande is. Hoe werkt het? Het gaat over boodschappen doen. Want ja, meestal ga ik zo onbevangen de supermarkt in. En dan pak ik maar gewoon van alles. Maar eigenlijk moet je van tevoren een boodschappenlijstje maken op een bepaalde manier. De 5-4-3-2-1 manier.
1: Oké. Okay.
0: Dus je schrijft dat onder elkaar. 5-4-3-2-1. 5 is de groente. Dus je neemt 5 soorten groenten.
1: Oké. Okay.
0: 4 is fruit.
1: Oké.
0: Okay. Je neemt 4 soorten fruit. Op 3, wat heb je nog nodig om gezond te zijn? Eiwitten. Je pakt 3 soorten eiwitten, bijvoorbeeld kip, skir en nog iets.
1: Oké.
0: Okay. Op 2, koolhydraten.
1: Oké. Okay.
0: Dat is dan pasta, brood of zo. En de laatste, ja, dat is het minst gezonde, dat is de snack. En dat is dan chips of ijs.
1: Of koekjes.
0: Of koekjes. Zoiets. Maar okay. Zo, 5, 4, 3, 2, 1. Het is geen hogere wiskunde, maar naar het schijnt helpt het wel.
1: Ja.
0: En er zijn ook nog dingen. Ja, natuurlijk, je hebt ook wasmiddel nodig. En wat is het allemaal?
1: Ja, dat mag natuurlijk
0: sauzen,
1: wel, ja.
0: Mayonaise en zo.
1: Oh,
0: maar, dat moet in de voorraadkast. Dat staat los van de 5, 4, 3, 2, 1 regel.
1: Ja. Oké, ja.
0: Dus groente, fruit, eiwitten, koolhydraten, snack. Hey, als de jeugd zo gezond blijft, dan is dat toch prima?
1: Ja, de jeugd is zeker
0: jeugd,
1: gezond.
0: Hè?
1: Ja, zeker. Daar ben ik echt van overtuigd dat die gezond bezig zijn al 5, 4, 3, 2, 1.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je zelf telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als je elke cent telt.
4: Zal zeker wel zijn.
3: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
4: Nee, van mijn padellenelleboog verlossen.
3: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
5: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Dit is Joe,
1: Sven en Anke.
2: De tweede week van september en de files gaan beginnen stijgen. Hè. Dat hadden we vorige week, woensdag, donderdag begon dat zo eigenlijk. Maar er gaan nog meer mensen op de baan komen, want wat blijkt uit onderzoek, 1 op de 3 werknemers is dat telewerkgedoe kotsbeu.
3: Oh, echt waar?
2: Ja.
3: Kotsbeu.
2: En echt helemaal kotsbeu, hè.
3: Ja.
2: Dus 1 op de 3 wil het gewoon niet meer doen.
3: Wow.
2: Zelfs niet een combinatie van thuis, werk en naar het kantoor gaan.
3: Wow.
2: Ja, en het komt gewoon door contact gemist van de collega's. Een vaste werkplek zijn de belangrijkste redenen om toch te gaan.
3: Ja, maar als je thuis blijft altijd, dan loopt privé en werk ook door elkaar, hè. En veel mensen doen dat eigenlijk heel plichtsbewust dan toch van te werken. Dus zeker profiteurs in het systeem zitten. Maar veel mensen, en dan blijft het, maar je hebt geen einduur, je hebt geen beginuur. Je voelt
2: zoals mijn man,
3: ja?
2: Dat is ook echt een kantoorwerker.
3: Ja?
2: En hij zegt, hij heeft die vibe van het kantoor nodig.
3: Ja, snap ik wel ergens.
2: Ik heb zo de vibe juist niet nodig.
4: Dat snap ik 100%.
2: Ik heb de vibe niet nodig, want dan ben ik altijd afgeleid. En dan zijn ze daar aan het lachen, ben ik aan het vragen, waarom zijn jullie aan het lachen?
3: Maar je komt wel elke dag naar hier, die 4 uur in de studio zijn we toch al altijd samen.
2: Ja, dat is
3: de
2: waar.
3: De meeting voor, de meeting na.
2: Maar zo, ik ben best op mij, als ik zo focus heb gewoon op mijn werk en verder niks.
3: Maar wat zijn nu jij kan zeggen, wilt je weer zoals tijdens COVID thuis gaan zitten en zo radio maken? Want dat was het toch ook niet, hè?
2: Was
3: dat
2: 2 dagen in de week.
3: Echt?
2: Maandag en vrijdag.
3: Zou jij dat doen? Dit radioprogramma van thuis uit? Met de kinderen die hier nog, hey mama, dit, dat, masker.
2: Ja, jawel, want dat zijn ook redenen waarom mensen het toch willen doen, om het lange woon-werkverkeer niet te moeten doen. Dat is een voorname reden.
3: Kan
2: en een wasmachine insteken. Ja, dat is toch rap gebeurd?
3: Ik ben zeker dat als je dat van thuis uit zou doen, dat enorm zou helpen voor de concentratie. nog meer gefocust dan hier in de studio.
2: Maar zo'n meeting zo, sorry mensen, dat wasmachine blijft hier piepen.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
4: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aards moeilijk.
3: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
5: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Ik tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn en wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
3: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
7: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route opgaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van die eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, dat is echt, dat is het pakket dat ik wil.

0: groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: We hadden vrijdag een gesprek met Kurt Rogiers. Kurt, onze goede kameraad, is een van de 20 deelnemende BV's. En hij zei vrijdag dit bij ons.
1: In de eerste aflevering vraagt Staf wat je wil zijn. En ik heb tegen Staf gezegd dat ik bondgenoot wil zijn.
0: Okay.
1: En normaal gezien houden ze daar rekening mee.
0: Ja, maar ik zie dat ook in jou. Je bent wel een eerlijke mens of zo. Weet?
1: Kijk, als bondgenoot kan je in principe alleen maar uitgeschakeld worden. Als verrader heb je veel meer te verliezen.
0: Ja, hij wist wat hij wilde, Kurt. Maar ja, als je keek gisteravond, dit gebeurde.
2: Ik zit aan die tafel, ben er gewoon ontzettend gerust in. Staf gaat mij voor de volle bak bondgenoot laten zijn.
0: Ja, dat dacht hij. Maar nee hoor, mispoes.
2: What the fuck?
0: Yes.
2: What the fuck?
0: Ja, Kurt.
2: Asshole motherfucker.
0: Ja, ja. Zeg je nog eens iets vuil? Ja, ja. Asshole motherfucker. Verrader.
2: Ik heb ook zelf een fractie gedacht van hij vergist zich. Hij wil eigenlijk bij Ruben zijn die naast me zat en niet bij Rogiers.
0: Maar nee.
3: Ja, de vieze vuile scheldkop hangt aan de lijn. Goedemorgen, lieve schat. Dag, Kurt.
1: Goedemorgen, Alguids. Goedemorgen.
3: Amai, ik heb je nog nooit zo ongeremd horen vloeken.
0: Ja, ik wel.
3: Ja, maar op de radio van antenne.
1: Ik kan goed vloeken hoor, en zeker als het mij goed uitkomt. Ja, dat was wel het geval op dat moment. Man.
3: Oh. Want weet je, ik dacht altijd dat je wel zo stiekem afspraken kon maken. Dat je zei op voorhand van, ik wil alleen aan dat programma meedoen als ik toch bondgenoot ben.
0: Of ja, ik wil alleen meedoen als ik de tweede week al uit mag.
3: Ja, ik wil maar een week.
1: Ja, wat er is gebeurd, wat er eigenlijk is gebeurd, is het vijfde seizoen van De Verraders. En je hebt dan voorgesprekken, want dat is echt een hele grote productie en dat wordt echt heel goed aangepakt. Je hebt dan een tweetal voorgesprekken, wordt al op voorhand gevraagd, wat wil je eigenlijk zijn? En dan is er wel een rechtstreekse lijn met staf, productie, de zender geweest van ja, Kurt wil bondgenoot zijn, maar wat zou er nu gebeuren als we iemand die 100% voor bondgenoot wil gaan, als we die een verrader maken? Dat moet toch leuke televisie opleveren? En ja, buiten een scheldtirade is het wel iets of leuke televisie geworden, denk ik.
3: Ja, ze dachten waarschijnlijk, och, die Kurt, die goody boy, die vergeeft ons dat wel als we dat toch doen. Want ja, ja, je gaat natuurlijk voor de rest niks zeggen. Maar, maar geef ons toch iets.
0: Allee, ging het je af? Ging het je af?
3: Dan willen we weten. Geef ons iets. Ja.
1: Nee. Want je hebt dat gezien, hè. Zoiets kan je niet faken. Zoiets kan je echt niet faken.
0: Ja, maar later in het spel.
1: Ik zat aan die ronde tafel. Wat zeg je?
0: Maar later in het spel groei je erin, in die vieze vuile verraders.
3: Ah, kan je nu de politiek aan? Dat willen we weten. Ja. Dan kan je nu politicus worden.
1: Maar ja, daar gaan we nu wel ontzettend eerlijk in zijn. Heel veel mensen die meedoen aan de verraders, die verrader willen zijn. Het is echt een geprefereerde rol. En natuurlijk, ja, eens dat je het dan bent. Als ik bekomen was van de shock, ben ik er echt, en dat zal je volgende week wel zien, voor de volle 100% voor de rol van mijn leven.
0: Ja, maar dat geloof ik dan ook wel weer.
3: Ja.
1: Het is zalig om aan het ontbijt te zitten en dan komt er iemand niet opdagen, is die vermoord en dan zeg je, nee, echt, waarom is die vermoord?
0: Je bent een acteur.
3: Oh, maar ik zou schrik hebben dat ik vergeten zou zijn wie ik ben. Dan zou ik echt hebben dat ik denk, fuck, ik ben helemaal, ik zou de hele tijd vergeten.
0: Maar jij bent ook veel te eerlijk voor dat soort dingen, Anke. Jij bent veel te eerlijk.
3: Ja, en te emotioneel vooral.
1: Dus ik niet.
0: In het spel, denk ik. Nee, maar Anke, die floept er ook gewoon alles uit en haar emoties zijn oprecht.
1: Ja.
0: Snapte? En ik denk dat jij als acteur zijnde dat die ervaring wel hebt om iets totaal. Bijvoorbeeld, ik weet, jij bent absoluut geen vrouwengek, om maar iets te zeggen. Terwijl op televisie heb je dat toch wel alles gewoon gespeeld eigenlijk. Snapte?
1: Absoluut. Ja, mijn acteurskills zijn heel goed van pas gekomen. Maar het is wel een misverstand, denk ik, dat mensen denken dat acteurs sowieso goede verraders zouden kunnen zijn. Er is nog iets anders. Het moet een beetje van je persoonlijkheid afliggen. Je zal het wel zien in de loop van De Verraders en de volgende zondagen die eraan komen. Het is iets wat mij op en af wel afging. Want als je zo aangevallen wordt aan zo'n ronde tafel, dat is wel heel heftig hoor.
0: Ja, ja.
1: En dan komt Kurt de mens wel weer boven.
3: Oh, ja, Mark-Marie Huijbrechts en Stefanie Korevits, dat dat zijn de andere verraders. Dus ik vind wel, ik moet zeggen, een goede cast. Dus,
0: het is goed.
3: Leuk clubje mensen.
1: Het is een hele fijne reeks, want wij hebben met z'n allen en met de zender en met andere bondgenoten en verraders van vorige seizoenen afgelopen vrijdag gekeken. En ja, ik heb ook uiteraard nog niet alles gezien, maar iedereen was het er wel over eens dat een hele straffe eerste aflevering was. Maar dan zei de zender en productiehuis van ja, maar wacht wat er nog allemaal komt. En ik weet voor een deel, of misschien wel helemaal, wat er allemaal komt. En er gebeuren heel veel dingen. En dat heeft niet alleen te maken met Margrietje of met RVG, maar dat heeft ook met een pak andere mensen te maken.

0: Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
9: De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, ben een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
16: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Jij? Yeah?
18: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
17: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
19: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
20: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
21: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
22: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
21: Verica Bank.
23: Dit is Joe Gold.

0: Van de wereld.
1: Ja, dat zijn jullie elke dinsdag, dat is morgen weer. Mag iemand een oproep doen voor iets wat hij per se nodig heeft en de hulp van de andere luisteraars nodig heeft? Vorige week hebben jullie keihard meegezocht naar een verloren knuffel. Die hebben we niet gevonden, maar wel heel veel oplossingen van luisteraars gekregen. Jullie wilden er allemaal eentje kopen, ook voor dat kindje die hem kwijt was geraakt. En nog een bewijs is binnengekomen, Anke, dat we wel degelijk de beste luisteraars van de wereld hebben. Want vorige week donderdag belden we met Frederik Toelen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Die vangen nu al 50 jaar allerlei zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren op. En die hadden open deurdag. En Frederik vertelde dat je al voor 10 euro steunend lid kan worden en dat ze met die centen dat draaiende kunnen houden om al die diertjes die gewond zijn op te vangen. Nu heeft die Frederik ons een berichtje gestuurd. Want wat is er gebeurd? Na de uitzending, nadat we die babbel donderdag met hem hebben gehad, hebben jullie massaal gereageerd. Luister maar even.
2: Hey Sven, hey Anke. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben vorige week, vlak nadat jullie mij gebeld hebben, 10 keer meer leden erbij gekregen dan normaal gezien op een gewone dag. Dus een dikke merci aan jullie, maar zeker ook een dikke merci aan al jullie luisteraars. Dat is voor ons echt een hele grote hulp. En trouwens, iedereen is nog van harte welkom op onze volgende open deurdagen. Dat is nu zondag 13 en volgende week zondag 20 september. En dan is dat telkens van 10 uur tot 6 uur.
1: Ja, tof.
2: Nog eens heel veel bedankt en hopelijk tot snel. Bye. Ja,
1: bedankt luisteraars.
3: Ah, maar dan wisten wij dat we de beste luisteraars van de wereld hadden. Ja.

0: Het is zo'n zwaar cijfer, beste Anke, dat het niet volledig op ons scherm geraakt. Te veel nullen zouden erbij moeten komen. Er komt nu 120 tevoorschijn. Maar het is eigenlijk 120 miljoen.
1: Oké.
0: Dat is een gigantisch cijfer. En dat is eigenlijk 120 miljoen kilo.
1: Kilo?
0: 120 miljoen kilo.
1: Zeg.
0: En dat is, wacht, hè, wat weegt 120 miljoen kilo per jaar?
1: Per jaar?
0: Per jaar in ons land 120 miljoen kilo. Waarover zou dat kunnen gaan? Het is eigenlijk wel strafcijfer.
1: Ja, ik kom direct uit bij snoepjes natuurlijk. Hè.
0: Wat?
1: Snoepjes die we met z'n allen hebben gegeten.
0: 120 miljoen kilo.
1: Op de wereld.
0: Op de nee, het is in Vlaanderen.
1: Oh, het is in Vlaanderen.
0: Het is bij ons in eigen land.
1: Ja, oké, maar laten we ook mensen zoals ik zijn. Hè. Ik persoonlijk neem 3% van die 120 miljoen kilo voor mijn rekening per jaar.
0: Nee, is niet dat.
1: Of is het...
0: Maar het is wel de richting.
1: De kilo's die we met z'n allen verloren zijn, al dan niet stiekem met Ozempiekpillen en spuiten en consorten.
0: Dat zou eigenlijk... Dat is het niet, maar dat vind ik wel een hele interessante, want dat zou wel leuk zijn.
1: Maar heeft het ermee te maken met afvallen?
0: Het heeft niet met afvallen heeft het niet mee te maken.
1: Huh?
0: Met afval.
1: Afval?
0: Heeft het wel te maken?
1: Ja, 120 miljoen kilo afval.
0: Nee, maar dat zou weer te gemakkelijk zijn. Nee, het is.
1: Afval, wat?
0: Het is
1: specifiek. Gaan we met een containerman specialist bellen?
0: We gaan niet met
1: wat,
0: een
1: container. Wat gooi je het vaakst weg in de prullenbak? Nee?
0: Oké, allez, probeer eens Anke te helpen.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar Golden Hits.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Het is een gigantisch cijfer. En Anke, er zijn niet zoveel dingen meer waar ik op mijn leeftijd nog voor op de barricade zou springen. Maar deze, ja, dat is een strijd die ik heel hard steun. 120 miljoen kilo groenten en fruit per jaar halen de supermarkten niet, met een heel bepaalde reden. Thomas Schultz is de oprichter van de Waste Warriors en die hebben we aan de lijn.
1: Ah.
0: Dag Thomas.
1: Hey Thomas, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Want we hebben dat soort verhalen al eens gelezen in de krant, Thomas, dat de lelijke groenten en fruit het niet halen. We zijn echt op beauty gericht. Ja. Maar er is nu iets nieuws wat jullie ook aanklagen. We zijn niet alleen, ja, moet allemaal schoon zijn, we zijn ook aan fatshaming aan het doen, of te klein of te groot is ook een probleem, Thomas.
2: Ja, absoluut. Dus bij groenten en fruit zijn er heel veel regels rond uiterlijk inderdaad. Maar je ziet dus nu ook dat we ondergewichten en bovengewichten hebben. Zo mogen bijvoorbeeld appels enkel in de winkel liggen als ze een diameter hebben van 70 of 80 millimeter. Dus 7 of 8 centimeter. Pompoenen die moeten minimaal 400 gram wegen. Zoete aardappels mogen maximaal 800 gram wegen. En al de rest dat buiten die maten valt, ja, die mogen dus eigenlijk niet in onze winkelrekken liggen.
1: Oh, dus eigenlijk de bewerkte mensen die je ziet op Instagram. Zo is dat dan ook in de supermarkt bij groenten en fruit. Alles moet er hetzelfde uitzien.
2: Ja, inderdaad. Beauty standards voor groenten. Zover zijn we geraakt.
1: Oh,
2: ja.
0: En alles, want bijvoorbeeld een goede een zoete aardappel. En die weegt dan 830 gram. Dikke pech. Dat is superveel eten. En dat gaat dan gewoon verloren. Wat doen de boeren daar dan mee? Wat moeten ze doen?
2: Ja, dus dat hangt er een klein beetje vanaf over welke groenten of fruit dat je spreekt. Hè. Dus er is een stukje industriële verwerking, dat is dan nog op zich oké. En er is ook een heel deel naar veevoeder of naar biovergisting. Maar ook veevoeder en biovergisting, ja, dat is jammer. Hè. Die groenten en fruit die hebben een heel groot aandeel aangenomen op onze velden, in onze natuur. Dus er is heel veel energie gekropen van de boer, financiën. Dus we zouden die echt wel moeten gebruiken voor menselijke consumptie en niet zomaar voor veevoeder moeten gaan gebruiken.
1: Ja, want ja, heel veel mensen met een heel klein budget zouden daar super blij mee zijn. Waarom is dat dan niet mogelijk, Thomas?
2: Ja, omdat dus, er zijn rond de appels bijvoorbeeld, zijn echt Europese regels rond klasses en hoe groot en hoe klein een appel moet zijn. Maar wij zijn er in België en ook in Nederland bijvoorbeeld wel in geslaagd om nog strengere regels op onszelf op te leggen. Dat is een beetje een concurrentiestrijd tussen de winkels. Want als je deze zomer naar Spanje of Italië op reis bent geweest, dan heb je dat misschien wel gezien. In de supermarkt daar ligt wel alles, dus het kan. Er liggen kromme paprika's en gek gevormde groenten. Dus het kan wel, maar bij ons, ja, het is een beetje een marketing- en sales-concurrentiestrijd.
0: Ja, en het moet allemaal hetzelfde uitzien in de winkelrekken van de supermarkt. Eén verhaal dat ik ergens las, maar ik weet niet of dat klopt, is dat bijvoorbeeld broccoli's, dat die bijgeknipt worden. Dus je hebt een broccoli, maar die moet eigenlijk naar de kapper om juist te wegen. Ja. Klopt dat verhaal of is dat een urban legend, Thomas?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is ook een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd. Bij de 10 grootste supermarkten in België. En in 7 van de 10 grootste supermarkten liggen inderdaad broccoli's die exact 500 gram wegen.
1: Ja,
2: en zo groeien die uiteraard niet op het veld.
1: Ja, ik wil nu niet hypocriet doen eigenlijk. Dus ik ga het maar eerlijk zeggen. Maar als ik groente en fruit kies in de winkel, kies ik ook de beauties, hè. Dan ben ik ook aan het graven. Totdat ik de perfecte bananen, de perfecte aardbeien waar geen enkel blutsje in zit.
0: Maar ik snap wat je zegt.
1: Toch wel allemaal.
0: Het is een natuurlijke reflex, maar Thomas, zou de oplossing er niet in zitten dat je dat zelfs omgekeerd gaat marketeren? Dat je eigenlijk in de winkel gaat zeggen, kijk, en die dan wat goedkoper zet, of weet ik veel wat, maar zeggen, hiermee red je eten dat verloren zou gaan. Dat je ook echt dat ook zegt, dat je dan...
1: Dat je de mensen heel, een goed gevoel
0: ja,
1: geeft.
0: Ja, heel bewust kan zeggen, oh, kijk, hier gaat geen
1: oh,
0: eten.
1: Kijk eens hier. Ik koop goede karma.
0: Ja. Is dat geen oplossing?
2: Dat zou zeker een oplossing zijn. En ik denk dat er in het verleden ook al wel eens dat soort zaken zijn gebeurd als marketingoplossing. De buitenbeentjes kennen we bijvoorbeeld wel. Maar er moet echt structureel iets veranderen. En het klopt, Anke, wat je zegt. Als iedereen die zegt dat wij gelijk hebben, steunt onze missie. Maar als onze klanten in de supermarkt komen, dan zijn dat geen burgers meer, maar dan worden dat consumenten. En wij zelf ook. Hè, dan kies je toch voor die mooiere exemplaren. Dat zit er ingeprint. Dus het is zeker geen vinger geweest naar enkel de supermarkt. Het is ook een oproep aan iedereen. Kies ook eens voor de gekkere groenten of de kleine of grote.
0: Kijk, je luistert ook elke ochtend naar ons en wij zijn ook niet op... Anke wel, maar ik ben ook niet op schoonheid geselecteerd.
1: Och nee, dat is, nu is hem aan het vissen naar complimentjes in de Joe-app. Laat je niet vangen, lieve luisteraar.
0: Jullie hebben een petitie gelanceerd. Jullie willen het liefst, jullie zeker 10.000 handtekeningen daarvoor, om toch druk te kunnen zetten op die sector. En we steunen je daar compleet in. Waste Warriors, 120 miljoen kilo groenten en fruit gaan verloren. En daar moeten mensen al iets aan doen. Dankjewel, Thomas Schiltz.
1: Tadaa.

0: Heb je een serieuze naam van je eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
0: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen stelt zijn tandartsbezoek soms uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Heerlan in het Nieuwsblad. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel jongeren niet kan bereiken die aan een carrière werken, een huis kopen of voor kinderen gaan. En daardoor uitgaven zoals tandartskosten vermijden. Tandartsen zelf waarschuwen dat de kosten van problemen die jarenlang aanslepen vaak hoger oplopen dan wanneer je elk jaar op controle gaat. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
9: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
8: 1 op de 10 werknemers wil dan weer liever alleen maar van thuis werken. Het gaat dan vooral om mensen die op kantoor geen vaste werkplek hebben. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden. Maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
10: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke. Dus ook dat ligt aards moeilijk.
8: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreem rechts kan regeren in Duitsland. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïense president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
11: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
8: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
7: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
7: uit de 60s,
6: 70s
7: en meer.

0: Als je de artikels leest over wat we allemaal gaan moeten... welke oplossingen er al dan niet op tafel liggen om die gigantische putten die ze hebben in de begroting te vullen. Ja, weet je, iedereen gaat nu weer het bericht sturen dat ze het afhalen van de politiekers hun loon, maar daar gaan we dat is... Ik volg jullie,
1: ja.
0: Maar misschien moeten we daar niet...
1: Subsidies voor stomme dingen zoals kunst komt ook vaak binnen.
0: Maar 10 miljard is enorm veel geld in Stijn Baert. Goedemorgen. Dag Stijn.
2: Goedemorgen en Anke.
1: Hallo.
0: Ja, we spreken over 10 miljard, maar het kan misschien eigenlijk nog... Als we het echt grondig willen aanpakken, hebben we nog meer nodig. Wellicht. En ik hoor nu al van alle kanten veto's. Maar wat ik nu ook zie, is dat weer op tafel ligt, is de salariswagen aanpakken. De bedrijfsauto's eigenlijk.
2: Ja, zo is dat. En er zijn natuurlijk heel veel betrokkenen. Hè. Op dit moment rijden er zo'n 630.000 salariswagens rond. Dat wil zeggen, als je daar de streep door trekt of dat heel veel duurder maakt, ja, dan heb je direct ook 630.000 ongelukkige kiezers. En ik vraag me echt wel af of het op tafel gaat komen om die reden.
0: Ja, heeft dat alles niet op tafel gelegen de voorbije jaren? Dat is toch alles een punt?
2: Ja, maar heel voorzichtig. In 2019, bij de verkiezingen, had Groen iets voorzichtig geopperd of dat men liefst aan het systeem kon komen. Totdat in de afspraak, programma op Canvas, Ivan de Vadder het rechtstreeks voorlegde aan Christophe Calvo. En dat hij op dat moment al terugkeerde van dat voorstel. Omdat je werd geconfronteerd met het feit dat je natuurlijk heel veel mensen... in een portemonnee gaat gaan aanvallen en dat voor hen werken weer een stukje minder loont, want natuurlijk voor die mensen die een salariswagen hebben betekent het een stukje waar ze minder belastingen op moeten betalen wat een loonpakket betreft.
1: Ja, het is een verworven recht. Heel veel mensen hebben inderdaad een bedrijfsauto, zitten ook uren in de file, kloppen lange uren en dan is het toch fijn dat je toch maar die gratis auto hebt. Wat vind jij daarvan? Vind je dat die mensen gelijk hebben of heb je zoiets van goh, het is wat de spuigaten uitgelopen de voorbije jaren met die bedrijfswagens? Sommigen hebben het gewoon niet nodig of het is gewoon te veel.
2: Ja. Het is in elk geval zo dat in de meeste andere Europese landen dat het systeem niet zo groot is of niet zo interessant is. Het punt is dat je, als je basis salariswagen voor je betaalt, dan betaalt hij dat met bruto loon, met een algemene loonkost. Terwijl als je daar zelf moet gaan voor betalen, dan betaal je dat van je netto loon. En daar zijn dan al heel veel belastingen afgegaan, zodanig dat je al heel veel hebt bijgedragen. De vraag is, wat doe je daarmee? Het is voor een stuk inderdaad een verworven recht. Als je het zomaar afschaft, dan is er een enorm effect voor mensen. Langs de andere kant, natuurlijk, stimuleer je wagengebruik op die manier een beetje. Is het vooral iets wat degenen die veel verdienen hebben. Dus er zijn ook een aantal redenen dat je kunt zeggen, je kunt afschaffen. Maar dan zou ik op hetzelfde moment natuurlijk de belastingen op lonen sterk verlagen, zodat het een belastingverschuiving is. En op dat moment levert het natuurlijk alweer een stuk minder op voor de begroting.
0: Ja, want dat is wel het punt. Het geld gaat, wat de hele de internationale markten zitten naar ons te kijken. Mm-hmm. Je moet denken aan de komende generaties die eraan komen.
2: Exact.
0: Hoe pijnlijk het ook gaat zijn, er gaat iets moeten gebeuren. Ik hoor, heel vaak komt ook op tafel dat de BTW zou verhogen op allerlei dingen. Daar zegt Boucher nu van dat hij dat absoluut niet wil. Maar als iedereen zegt, ik wil dit niet, dan valt er geen. Of dan is het voorbij. Waar gaan ze ergens landen, denk je?
2: Ik zou denken dat die BTW-verhoging er toch van gaat komen de komende weken. Je kunt zeggen, Georges-Louis Boucher van de MR, de Franstalige Liberaal, is het absoluut niet zitten. Maar ondertussen is hij wel peiling na peiling aan het achteruit gaan. Dus ik denk wat hij nog minder ziet zitten, dat is nieuwe verkiezingen. En je voelt nu al dat vanuit het kabinet van de premier daar toch wel mee gedreigd wordt. Hè, dat premier De Wever zegt van ik ga niet blijven zitten om niks te doen. En dan kan ik mij wel voorstellen dat als er een aantal andere interessante dingen voor Georges-Louis Boucher in een akkoord kunnen zitten, dat hij die BTW-verhoging misschien wel gaat slikken. Wat ik zou hopen is dat men dan tegelijk die beloofde verlaging van de belastingen op lonen, dat men die ook wel zal vervroegen, zodanig dat er ook wel een beetje centen kunnen bijkomen voor de mensen die men voor in de toekomst had beloofd, maar die dan wat eerder zouden kunnen komen.
0: Ja, want wij BTW-verhoging, dat is ook iets wat we moeten betalen in de winkel, als het daarom gaat.
1: Dat klinkt wel minder drastisch dan u een auto moeten afgeven.
0: Ja, tenzij je geen auto hebt.
1: Hè? Ja, dat is waar. Het zijn er 630.000, dat is veel. Hè?
0: Ja, en dus inderdaad, wat is het, 10 miljoen niet of zo? Ja, weet je, het is altijd heel, heel, heel moeilijk. Bo, het worden nog spannende weken, Stijn Baert, denk ik.
1: We bellen misschien binnenkort nog eens.
2: We sluiten het niet uit.
0: We sluiten het allemaal niet uit.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s
3: en meer.
4: Joe Gold.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vindt de vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: De kinderen komen terug van school met grote honger.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
12: Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, met een held.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinhards Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.

0: Weet je, het is moeilijker en moeilijker. Het is altijd al heel moeilijk geweest om een vrouw te zijn, dat snap ik. Het is ook moeilijker en moeilijker om man te zijn vandaag. Want we weten niet eigenlijk meer zo goed meer wat we nog mogen, wat we niet meer mogen. Welke opmerkingen mogen we nog maken? Hoe toegankelijk moeten we zijn? Moeten we de deur nog open houden of niet? Mogen we met een vriendin op restaurant gaan, terwijl moeten de vrouw thuis zitten?
1: Zeker de vuilzakken buiten zetten.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Oh, zeker als die zo wat lekken van onder, dan wil ik mij daar echt niet mee bezighouden.
0: Moeten we dat eerlijk verdelen in deze geëmancipeerde wereld, dat de vrouw zegt, ik eis dat ik ook de vuilnisbakken mag buiten zetten.
1: Nee.
0: Zou kunnen.
1: Maar dat is een dilemma, dat gaan we niet doen. Dat is duidelijk. Vuilnis is mannen.
0: Als jullie vragen hebben die aan de vrouw moeten voorgelegd worden, van kijk, ik worstel hier al lang mee. Mm-hmm. Ik weet niet, mag ik dit nog of moet ik dit? Of hoe zit dat precies? Ga je dit nog appreciëren? Of is het dan weer onbeleefd of whatever? We gaan die vragen elke maandag voorleggen aan Anke en een collega. Moet die, het is Dina die vandaag komt.
1: Ja, we zijn er klaar voor. Ik denk dat Dina zo meteen arriveert over 5 minuten.
0: Goed.
1: En dan gaan we het eerste dilemma doen. Hè? Maar het gaat elke dag, elke maandag gaat het wel... we nemen geen blad voor de mond.
0: Oké. Sander, wij en de andere mannen gaan vragen... zoeken en verzinnen en jullie mogen antwoorden.
1: Ja, en we zijn ook alle 7 verschillend.
0: Ja, dat zal wel. Dus, is de meest fanatieke dat je denkt, daar spat het feminisme vanaf.
1: Oh, we zijn allemaal feminist. Hè, want je moet als vrouw feminist zijn, dat is geen scheldwoord. Hè. Je wilt toch evenveel als mannen verdienen en zo. Hè.
0: Maar jij bent ook, maar met jou kan je nog praten. Ik denk dat we iets moeten doen een van de komende weken. Maar mag je van op een stelling nog nagefloten worden door de bouwvakkers of niet?
1: Dat is volledig uitgestorven, die trend.
0: Uitgestorven, hè. Maar jij hebt wel ooit gezegd...
1: Ik moest wenen als ze het niet deden.
0: Voilà.
1: Ja,
0: je hebt dat gezegd op de radio.
1: Ja.
0: Wie van de rest van de moedies zal daar anders over denken?
1: Goh, wat hebben we er nooit over gehad eigenlijk?
0: Ja, maar, dat is goed, dat is voor hier.
1: Ja, we gaan het ontdekken. Weet je, misschien ga ik nog ruzie krijgen met mijn medemoedies. Stel je voor, zeg.
2: Moet hij het? Of moet hij het niet?

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Waterzaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Onze oppermoetie is dat, hè?
0: De oppermoetie.
2: De prit tussen ons zeven moetietjes. Oh. Want zij heeft ons bedacht.
0: Ja.
2: Zij heeft ons gemaakt.
0: Oh. En Dina, wat is dat toch ondertussen een groot verhaal geworden, hè?
1: Ja, het is echt zot. Het is echt zot dat we dit kunnen en mogen doen. Het is fantastisch. We hebben een, we hebben ook echt veel aan elkaar, hè, Anke.
2: Heel veel, ja.
1: En ik denk, heel veel vrouwen samen met ons. Dus het is een hele eer om het te mogen doen. En het is gewoon super, super fijn.
0: Ik was in het bos aan het wandelen vorige week. Er kwam een vrouw voorbij, die had jullie merchandising gekocht.
1: Oh, zo leuk.
0: Inderdaad. Ik dacht, hallo.
1: Maar ik stond al langs aan een rood licht. En een mevrouw was zo op haar raam aan het bonken. Ik deed mijn raam naar beneden. En zei zo, ben aan het luisteren naar de hoodies.
2: Dat is heel tof. Ja, dat hoor je heel vaak. Mensen die aan het wandelen zijn. Of in Frankrijk op vakantie met de oortjes in. Op het strand. Ben aan het luisteren.
1: Ja.
0: Zeg, elke maandag nieuwe podcast met een heleboel vrouwen die praten vooral over dingen rond kinderen enzovoort. Wij gaan iets anders doen. We gaan jullie expertise inhuren om elke week, ja, eigenlijk, er wordt altijd gezegd, een vrouw is een encyclopedie en je kunt ze nooit volledig begrijpen. Daar gaan we niet over discussiëren. Dat is niet de discussie van vandaag.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar luisteraars mogen eigenlijk, mannelijke luisteraars, maar misschien soms ook vrouwelijke luisteraars, mogen iets voorschotelen, een soort van vraag die we jullie gaan stellen, altijd in wisselend gezelschap, elke week opnieuw, om de vrouwen beter te leren begrijpen en te weten wat wij eigenlijk nog mogen en niet meer mogen als mannen.
1: Ja, en wat je moet.
0: En wat je moet vooral, hè. Moet die het of moet die het niet?
1: Ja,
0: en de eerste, want we hebben hem ook al geteased, dus je hebt wel even kunnen over nadenken, moet hij de code van zijn gsm aan jullie geven of niet? Moet je kunnen dus kijken in zijn gsm wanneer je daar nood aan hebt?
2: Is dat bij jou?
1: Maar wij hebben mekaars code.
2: Ja?
1: Maar ja,
0: dus
1: we hebben
0: elkaars
1: code. Nee, hij moet niks van mij, maar wij hebben die gewoon.
0: Maar
1: ik kijk daar ook, kijk nooit in zijn gsm. Nooit, nooit. Ik weet ook niet waarom dat ik daar zou moeten inkijken. Maar ik heb zijn code wel. Dat is ook vaak dan zo nog de code, kennen dat, van de valies en van de...
2: Ja, dat. De geboortedatum van zichzelf of van iemand anders in het gezin.
1: Ja, er zit een logica in bij ons, in de codes. Ook bij de kinderen, want... De kinderen moesten dan, ja, die hebben ook een code om binnen te komen, zo met de aan de poort. En dus ja...
2: En die is helemaal anders, hè, Dina? Die is helemaal anders.
1: Ja. Ik heb ze dus allemaal bedacht.
2: Ja.
1: Dus ik ken eigenlijk alle codes van iedereen in ons huis. Ook van mijn schoonouders.
2: Maar is het soms al nodig geweest? Heeft u hem eigenlijk al in jouw gsm gezeten?
1: Oh ja, maar soms zeg ik dat ook van Wim, check dit, ik hoor mijn gsm afgaan, kijk eens wat dat is.
2: Ja.
1: Dus wij zitten soms wel in elkaars gsm, maar niet om te snuisteren of om te... Maar gewoon om...
2: Dus jullie zitten thuis in een huis van vertrouwen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, echt wel.
0: Bij jullie, Anke, heb jij de code?
2: Kijk, ik heb dat al nog wel eens gezegd op de radio. Tom kan in mij.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja, in alles. Maar echt, Dina, die heeft van alles mijn paswoord.
1: Ja?
2: Van mijn mail, van elke Netflix-account, noem het op. Alles.
1: Ook wel
2: handig.
1: En
2: hij weet ook mijn codes. Dat is ook een logica en ook niet al te moeilijk. Maar ik heb van hem niks.
1: Niks?
2: Niks.
1: Dus en omdat hij het niet wil, of...
2: Nee, hij wil het niet geven.
1: Echt?
2: Ja, nu komt de aap uit de mouw, hè.
1: Allee.
2: Vroeger had Lou nog wel eens zijn code, want dan mocht Lou zijn spelletje spelen op zijn gsm. Sinds een jaar is dat afgeschaft.
1: Oh.
2: Nu weten Lou, Max en ik de code niet van onze gsm. En ook als ze een mail krijgt of een berichtje, bij mij poppen al zo de eerste woorden op.
1: Ja.
2: En bij hem is dat ook gewoon... bericht ontvangen.
1: Ah, maar hij doet dat echt bewust voor zijn privacy.
2: Ik weet het niet. Ik zeg, maar waarom mag ik dat niet zien? Ja, maar hij heeft zo graag zijn privacy nodig.
1: Ja.
2: Maar wat hem doet in die privacy, weet ik niet. Ik denk niet dat hij tijd heeft om er een dubbel leven op na te houden of zo. En omdat ik hem 100% vertrouw, laat ik het maar zo. Maar ik vind het wel raar eigenlijk.
1: Het maakt het natuurlijk allemaal nog mysterieuzer en spannender. Dus ik weet ook niet of dat een goede strategie is. Want dan denk ik...
2: Hij moet ook wel heel vaak naar werkevents, s'avonds. Moet ik mij zorgen maken? Ik ben hier al vragen aan het terugstellen.
1: Ik denk dat jij een hele brave Tom hebt.
2: Ik denk dat ook.
1: Ik denk dat hij gewoon zoiets heeft van... Goh, het is misschien al allemaal zo druk en dit is van mij.
2: Ja,
0: ik zou mijn code ook met niemand delen. Nee, ik zou mijn code niet delen. Nee. Maar we gaan het vragen aan de luisteraars. Moet hij het of moet hij het niet de code van zijn smartphone geven? Wel even aangeven, want we willen het verschil in mening tussen mannen en vrouwen wel even voelen. Aangeven of je, of je man of vrouw. En dan of je vindt dat die code moet gegeven worden of niet.
3: Moet hij het? Of moet hij het niet? Moet

0: rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen tot 35 jaar stelt zijn bezoek aan de tandarts uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Helan. Dat merken ze ook bij het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Veel van die jongeren worden vaak niet bereikt, zegt voorzitter Vincent Koningsveld.
4: Dat is een groep patiënten waar dat eigenlijk heel veel in hun leven gebeurt en verandert. Hè. Ze beginnen te studeren, ze gaan werken, ze kopen een huis of een appartement, ze beginnen dan een gezin en zo van die dingen allemaal. Waardoor dat er dan soms tandzorg vergeten wordt. En dan in veel gevallen geven ze daarbij aan dat dus ook de financiële impact daarop kan meewegen, omdat er ook zoveel verandert in hun leven. Ze hebben vaak ook nog wel andere kosten op dat moment.
3: De tandartsen waarschuwen wel dat als je je tanden niet geregeld laat checken, de kosten vaak hoger oplopen. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar naar de tandarts gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
3: 1 op de 10 werknemers werkt liever alleen maar van thuis. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïnse president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken ook voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd ook verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
2: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Showbizland.
1: Jarne Ponne is zaterdag naar de slotdag van de Memorial van Damme geweest. Je weet wel, de jaarlijks terugkerende atletiekwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Het was de 50ste keer. Het was een feesteditie. Ik ben er nog nooit geweest. En jij?
2: Ja, sinds gisteren de eerste keer dan. Zaterdag bedoel ik. U moet weten, het was ook pas zaterdagochtend dat ik eigenlijk wist dat ik naar die Memorial mocht gaan. Want als je naar zo'n groot evenement gaat, dan heb je ook een persaccreditatie nodig. Dat ben ik nu ook allemaal aan het leren in die showbizwereld. Maar wij waren te laat met dat aan te vragen bij Joe. Dus hebben wij onze VRT-collega's, con-collega's van Sporza ingeschakeld.
1: Wow. Oké, okay, en, ja. die hebben ja gezegd.
2: Ze hebben mij op hun lijst gezet, ondanks dat we dan eigenlijk concurrentie zijn. Maar ik kwam er dan toe en bleek eigenlijk dat ik een toegangsticket had gekregen voor de regiekamers, dus waar dat de tv-uitzending gemaakt wordt. Dus ja, ik kwam daartoe en ik dacht van, ik mag eigenlijk nergens binnen. Maar ik wou koste wat kost wel spreken met die bekende gasten die daar in de eretribune waren, want dat is waar het in showbizland allemaal omdraait. Dus ik had een plannetje, want ik mocht effectief nergens binnen. Maar wie kan je spreken als je wel ergens binnen moet zijn met de mensen die je net nergens binnen laten? Dus ik heb daar rondgelopen rond de heizel en ik ben al mijn charmes beginnen bovenhalen. Ik heb gesproken met verschillende security mensen. En op een gegeven moment kom ik daar bij een security dame aan en die zei tegen mij, ik weet een plek waar dat jij moet gaan staan. En het was de allerlaatste deur waar die bekende gasten binnenkwamen.
3: Okay.
2: Dus ik ben daar post gaan vatten. Ik was veel te vroeg daar, want ik dacht dat dat door de dag al was. Maar het begon eigenlijk pas 's avonds, dus ik was al veel te vroeg daar. En de hemelpoort naar de heizel opende wel degelijk. Want mijn eerste slachtoffer kwam toe, Helmut Lotti. Oh. Die trad daar 2 dagen op met een groot koor. Dus ik vroeg aan hem meteen van, hoe doe je dat eigenlijk zo, een grote ceremonie openen?
4: Dus het eerste wat ik doe is Glory, Glory, Hallelujah. Zingen voor Carl Lewis en die 2 andere ex-atleten die er zijn, ja. Mike Boyd en Dwight Jones, met een aangepaste tekst om die mannen te eren. Ja, ik heb die zelf geschreven vorige week.
2: Ja, dus je hoort het, de Glory Hallelujah was voor onder andere Carl Lewis de superster van het weekend. Je moet weten, Sven Anke, ik ben geboren in 1999, dus ik wist eigenlijk heel weinig van hem. Dus op dat moment kwam ik ook Wilfried Meer tegen, de Memorial oprichter van 50 edities geleden. En hij gaf mij een kleine spoedcursus hoe goed die Carl Lewis eigenlijk was.
5: Carl is by far de grootste aller tijden. Hè. Dat zal zelfs hier zijn bol toegeven. De palmarès van Carl Lewis, dat is uniek. Alleen al begin van zijn carrière, als hij daar in 1984 4 keer goud haalde, wat Jesse Owens tijdens de Hitlerspelen in Berlijn gedaan had, toen dacht men, dat gaat nooit nog iemand kunnen evenaren, dat is onmogelijk. Mm-hmm. En Carl deed daar in 1984 in eigen land, dan nog in Los Angeles op de Spelen. Ja, dus dat was het begin van de glorie. Maar nadien is hij de medailles blijven opstapelen.
2: Ja, dus met die kennis ben ik terug naar mijn securityvrouw gelopen en terug aan die deur gaan staan. En letterlijk 1 minuut later, dus het kon net gescheeld hebben, komt hij daar toch toe, Carl Lewis? Dus ik vraag nog snel aan de securityvrouw van, is hij dat wel? Ik zou niet weten hoe hij eruit ziet. Dus ik liep hem gewoon tegen het lijf en ik vroeg hem hoe het voelt om hier terug in Brussel bij ons op de Memorial te zijn.
6: Carl Lewis, welcome back in Brussels. How did you feel last night?
7: I was wonderful. I think I was thinking last night that a lot of the people in the stands were incredible, but it's the first time in 29 years, right? So little kids could now come back with their parents, with their children, and talking about, my dad took me to this, or my mother took me this, and that's what I felt. I felt that kind of love, and it was really, really incredible. We probably had 3 generations of people that had something to do with my career, so it was absolutely wonderful.
2: Het is dat ik ook gemerkt heb, want mijn vader heeft mij ook verteld, voordat ik naar daar ging, van, ja, die Carl Lewis was ook heel groot, ja, en hij zei dan ook, meerdere generaties komen daar naartoe, maar de kinderen, zoals ik, hebben hem nooit aan het werk gezien, dus ik dacht eigenlijk, misschien kan hij het eigenlijk nog wel, zou hij zo nog een kunstje kunnen hier op de piste. En daar was zijn antwoord heel stellig op. Dus dat heb ik ook aan hem gevraagd.
6: You look very fit for your age, if I can say. Do you think you can, like, still?
7: No.
6: Do, no? Without any chance?
7: No.
6: Okay.
7: No.
6: You wouldn't try?
7: No.
6: Okay.
7: No.
6: Okay. Won't happen.
7: You keep saying okay, and I keep saying no.
6: Can we run together? No.
7: No.
6: You think I run faster than you?
7: No.
6: Oh, okay. You can outrun me?
7: No.
6: Oké. Okay. Thank you very much, Carl Lewis.
2: Een kort gesprek, heel veel no's. Dus het zag er niet naar uit dat hij nog zou gaan lopen. Goed, ik heb hem gesproken. De grootste gast.
0: Dat is fantastisch.
2: De stress was weg van mij. Ik was trouwens de enige die dat heeft kunnen doen die dag.
0: Wow.
2: Tijd om zelf het stadion in te gaan. Dus ik mocht gewoon bij het gewone volk gaan zitten. Voilà, met alle respect natuurlijk. Dus tijd om ook mee te kijken. Zoals je merkt, ik weet weinig van atleten zelf. Maar er was ook een turbo race van Average Rob. En die had eigenlijk verschillende teams samengesteld uit verschillende landen met bekende influencers. Onder andere Anastasia Chernok of Acid deden daar aan mee. Het zijn de Amerikanen die uiteindelijk gewonnen hebben met die loop- en stafette. Dus ik was een beetje teleurgesteld eigenlijk. Anke en jouw mede, Moetie, Anastasia.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Ik heb ze toch goed zien rennen eigenlijk.
2: Ah, wel.
1: En een filmpje op Instagram.
2: Maar toch heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en gevraagd waar het eigenlijk fout gelopen is.
6: Waar is het fout gelopen vandaag voor de Belgen?
3: Het is helemaal niet fout gelopen.
6: Sorry.
3: Nee, we hebben niks laten vallen. We zijn niet geblesseerd. We zijn niet in ruzie gekomen.
1: Voilà.
3: En dat is al een win. Sport gaat ook over teamplay. Hè?
6: Je hoort het. Teamplay, dat moet ik nog leren. Dus Anastasia, proficiat.
3: Dankjewel.
2: Ja, goed. Teamplay moet ik nog leren. Maar ik voel me helemaal deel van de Memorial-familie. Ondanks dat ik nergens mocht geraken. Dus ik ben vooral het security team van de Heizel heel dankbaar.
1: Maar je bent toch een cutie pie. Niemand heeft Carl Lewis mogen interviewen, behalve jij.
2: Yes.
1: Omdat je eigenlijk gewoon een security woman had versierd.
0: Ja, goed bezig. Ja.

0: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Verica Bank.
11: Alleen maar golden hits.
12: Uit de 60s,
11: 70s
12: en meer.
13: Joe.
11: Joe Gold.

0: je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, das? Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Samen aan tafel.

0: Vorig jaar werd zelfs een advocatenzaal uitgezet na een ruzie met de rechter. Gerechtsjournalist Faruk Özkenes.
1: Deze keer zou het wel moeten lukken. Voor de zomer zijn er nog een aantal zittingen geweest, onder meer over procedurekwesties. Die zouden nu allemaal van de baan moeten zijn. Betekent dat straks het proces een doorstart maakt. Alleen, het verleden leert ons dat in dit soort grote drugdossiers niets evident lijkt en dat er altijd wel een verrassing achter de hoek loert.
0: In totaal staan 32 mensen terecht. Zij zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa gesmokkeld hebben. Goed voor een omzet van 360 miljoen euro. Wie sjoemelt met Vlaamse subsidies riskeert binnenkort stevige boetes. Dat heeft de regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs alleen het verduisterde bedrag terugbetalen, maar dat verandert, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
2: Wie bewust verzwijgt dat hij geen recht meer heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. En als het geld bewust voor iets anders gebruikt wordt, dan staat er een sanctie op tot 600.000 euro. Nu, de grootste boete gaat voor wie liegt of belangrijke informatie achterhoudt. Die hangt een boete tot 800.000 euro boven het hoofd.
0: De Vlaamse regering kan zulke dossiers nu ook zelf behandelen en dus niet alleen een rechter. En op de US Open Tennis hebben Sander Gillet en de Nederlander Sam Verbeek zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in twee sets. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser ook. Nog zo'n 19 graden.
3: Dit is Joe Gold.
4: Met Carol Schmidt.
5: Goedemorgen.

Dolly Parton, een hemelse held ondertussen. En haar muziek zal nog een hele tijd op aarde blijven rondzingen. I will always love you. Een goede maandagochtend. Tot 12 uur zijn dit de hits van Schmidt. Met zo dadelijk Steppenwolf, Born to be Wild. Je hoort ook David Bowie. En er is ook een nieuwe schatkamer om 22:30. Met daarin Warren Zevon. Warren overleed vandaag in het jaar 2003 en hij heeft geweldige muziek gemaakt. Hij krijgt dan ook een terechte plek in de schatkamer straks, rond 22:30. En nu wordt het wat funky, en zeg nu zelf, op een maandagochtend gaat dat er altijd in. Dit zijn de Spinners en I'll Be Around.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Bebat! Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebat!
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
14: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
1: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
14: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
1: Humo!
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Humo koken.
17: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Leenaars Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
22: Dit is Joe Gold.
23: Alleen maar golden.

0: Bowie en Heroes. En als je eens een deep dive wil in die geweldige carrière van David Bowie, check dan zeker David Bowie Forever, vierdelige reeks die Alex Agnew voor ons maakt. Je vindt het op onze website.
1: Dit is Joe Gold.
0: En iets helemaal anders nu. Zoeter dan zoet en een wereldhit in 1968. De meningen waren verdeeld. Je was voor of tegen. Dit is Bobby Goldsboro. See the

pick up the pieces, de Average White Band. De Schatkamer van Schmidt. Altijd topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis die hier een plek krijgen. Het is 7 september, vandaag in het jaar 2003, sterft de Amerikaanse singer-songwriter Warren Zevon. Hij werd amper 56 jaar. Hij sterft aan longvlieskanker. Waarschijnlijk het gevolg van een asbestbesmetting in zijn jeugd. Droge troost misschien, hij heeft het zelf nooit geromantiseerd. Hij maakte er zelfs muziek van. Zevon debuteert al in 1970 met Wanted Dead or Alive. Daarna belandt hij als toetsenist bij de Everly Brothers. En alsof dat nog niet vreemd genoeg is, op zijn plaat uit 1976 duiken plots Eagles op, maar ook Linda Ronstadt, Bonnie Raitt en zelfs Fleetwood Mac. Want Lindsey Buckingham en Stevie Nicks zijn op dat moment zijn huisgenoten. Sommige mensen delen een appartement. Warren Zevon deelde een platenkast met de rockgeschiedenis. Zijn grootste hit komt uit in 1978, Werewolves of London. Een nummer dat klinkt alsof je er vanzelf nachtwandelingen van gaat doen. In de 80's volgt er dan nog een comeback met de hulp van R.E.M., Neil Young en Don Henley. Hij had dus eigenlijk wel een heel straffe carrière. Heeft toffe muziek gemaakt. Ook zijn laatste plaat, The Wind, die verscheen 12 dagen voor zijn dood. En het laatste nummer dat hij live zong, dat deed hij bij David Letterman. Na zijn dood kreeg hij postuum nog 5 Grammys. Een singer-songwriter die we niet mogen vergeten en vandaag in de Schatkamer. En dit is de grootste hit van Warren Zevon, Werewolves of London.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Oh, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
7: Dit is Sarah.
8: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
11: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.

Long Cool Woman in a Black Dress. Als je die titel alleen al hoort, dan gaat de fantasie op hol, toch? Het was een grote hit in het voorjaar van 1972 van hitmachine Hollies bij Joe Gold. En het beste uit de 60s, 70s en meer. En de hijgende 3 Degrees nu.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Op Brussels Airport is de vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat bevestigt het federaal parket. De arrestatie gebeurde al in mei. De man van 52 is intussen ook aangehouden en zit nog altijd in de cel. Hij heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Belgan ging 2 jaar geleden failliet. Ruim 400 mensen verloren toen hun job. De topman zou belangrijke technologie meegenomen hebben waarmee hij in China een gelijkaardig bedrijf opstartte. Hij zelf ontkent alles. Speurders zoeken nog naar een tweede verdachte. De discriminatie op onze huurmarkt

En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Straks geeft voorzitter Van Damme meer uitleg op een persconferentie. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan.

Discoballen draaiden overuren en het confetti-kanon ook. En terecht, want het was de nummer 1 hit voor Cool in the Gang. Het gebeurde in 1981 met Celebration. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met Marvin Gaye. Maar ook de Guys and Dolls. Want je weet het, hebben draaien altijd het beste uit de 60s, 70s en meer. Dit is Mungo Jerry.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
15: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
16: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

zangeres waar we ook dit jaar jammer genoeg afscheid van moesten nemen. Eerste hit voor Bonnie Tyler en It's a Heartache bij Joe Gold. Als je liefdesactie wil, dan moet je altijd zelf de eerste stap zetten. In het Italiaans is dat iets als A far l'amore comincia tu. Dit is Raffaella Cara.

Joe Gold met The Real Thing. Toch een aantal hits gehad. Can You Feel The Force? Uw grootste You To Me Are Everything. En ook deze mocht erbij. Can't Get By Without You. Dit nummer werd bedacht in een man cave. Hij knutselde er een aantal jaren aan. En op een gegeven moment kom hij buiten met een wereldhit onder zijn arm. Er is

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Minnie Riperton schreef muziekgeschiedenis. Dat gebeurde in 1975. Met een nummer dat ze speciaal opnam voor haar kleine dochtertje Lovin' You. Astrid zometeen vanaf 12 uur. Raf is ook te beluisteren bij Joe Gold. Dat gebeurt vanmiddag tussen 3 en 6. En nu nog een feestplaat uit de jaren 80 van Nick Lowe. Half a Boy en Half a Man. De hits van Schmidt zijn de graag morgen terug tussen 10 en 12.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
3: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
2: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning. Ondanks de maatregelen

0: En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen met nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag blijft het wel droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

ultieme meezinger toch wel, hè? Voor elke barman, voor elke pianoman, voor elke dromer, denk ik zeker en vast ook. Billy Joel en Pianoman. En zo zetten we deze maandagmiddag in een zonovergoten maandagmiddag. Ga ik je laten voelen ook hier bij Joe Gold. Met The Stranglers, met Jackson 5, met nu al The Trucks en Wilding. Goedemiddag en heel welkom hier uiteraard bij Joe Gold.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Zo leek het deze morgen wel, hè. Nieuwe start van de week en dan nog eens zonnig mogen starten ook. Roger Whittaker, New World in the Morning. We pakken dat zonnetje nog even mee in onze muziek, ook daarbuiten uiteraard. Straks muziek van Fleetwood Mac met zo'n nummer dat ze heel graag live speelde ook. En daar zit die piano, die gitaarlijnen, zeker ook voor iets tussen. Rhiannon komt eraan, na deze lip sync nog en Funky Town.

0: Die stem en dan die muziek erbij, dat werkt bijna hypnotiserend. Rhiannon van Fleetwood Mac. En zometeen Michael Jackson, die komt zingen over een gebroken hart en over spijt hebben nadat hij zijn geliefde heeft laten gaan. En dat allemaal terwijl hij eigenlijk nog maar 11 jaar was. Michael Jackson zometeen met Jackson 5 in I Want You Back.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
14: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
13: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Belorta.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
19: Maak je afspraak op carglass.be.
20: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
21: Ramen, deuren, veranda's.
22: Leinaars Aluminium.
23: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Eergisteren was het dan van dat, hè? 5 september, dan had die grootse Freddie Mercury 80 moeten worden. Maar helaas in 91 alweer overleden. Freddie Mercury, die het leven graag kleurrijk en fantasievol en flamboyant zag. Dat vertaalt zich nog eens in die Don't Stop Me Now die eraan komt van Queen. Na Mannekast dan weer helemaal het tegenovergestelde, want heerlijk ingetogen nu met Dream a Little Dream of Me.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault. Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, nee. 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Hey, die van ons die lust hem alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
19: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.

Goedemiddag, nog eens een heerlijke zomerdag. De laatste voorlopig toch weer. Morgen 10 graden frisser. We gaan de zomer dus nog eens volop vieren met ook die zomerhit uit 72. Looking Glass scoorde volop toen met deze Brandy. You're a fine girl. Goedemiddag.

opzetten. Ik vind het heerlijk. Brandy, you're a fine girl van Looking Glass. Begin jaren 70 werd de lat voor de soulmuziek net weer een tikje hoger gelegd. Door deze man eerst. The Walrus of Love, waar alles lekker weelderig mocht zijn. Barry White, Never Never Gone.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000, dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Minister Franke.
12: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
11: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franke dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
13: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
11: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte

0: alternatief is dat alle andere partijen samen één groot blok vormen tegen de AfD. Maar dat zien sommigen niet zitten. Het is ook nog afwachten wat de gevolgen zijn voor Duits bondskanselier Merz. Zijn partij CDU verloor fors in Sachsen-Anhalt. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Segaert, Maxime Van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Segaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekiere. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Hallo, zit u met schrap voor een volgend uurtje aan niks en Golden Hits. Net afgetrapt met Dan Hartman zijn instant replay. De zon bulkt, spat er zelfs een beetje uit. En dat gaat zo meteen ook gebeuren met Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Na het debuut dan van Cockney Rebel met dat nummer Sebastian, dat hij ooit ook al zong als straatartiest. Dat moet wat geweest zijn, denk ik, als je deze dramatiek op straat plots hoorde. Cockney Rebel in Sebastian.

dat gelukzalige gevoel dat je hierin meekrijgt. Ik hoop dat je het vandaag ook mag ervaren. En met die zon erbij zit het er misschien wel in. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Zometeen dan Tom Robinson met Listen to the Radio. Na een van de hits van Sailor, de voorloper van Girls, Girls, Girls. Dat was deze Glass of Champagne.

0: toetje zometeen. Maar eens goed luisteren naar die radio en horen of je Fats Domino een beetje terug hoort klinken in The Beatles, hun Lady Madonna. Dat was al sinds het opzet van Paul McCartney om met dat nummer te kunnen refereren, te kunnen klinken zoals zijn grote held. Fats Domino hoor je nog na Stevie Wonder trouwens met Superstition.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Oh, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een help.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
12: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco. Kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
13: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

merk aan de berichtjes hier en daar dat je hem hoort hebt. Fats Domino in deze Lady Madonna van de Beatles. En Fats Domino vond dat nummer trouwens zo goed dat hij het uiteindelijk ook zelf nog gecoverd heeft. Goedemiddag, goede maandagmiddag. Die niet hoeft te voelen als een maandag hoor. Nee, dat merk je wel aan deze september hier van Earth,

schreef Bradford de muzikanten op het podium, deze guitarman. Voorbije zomer weer heel wat festivals zien voorbij komen in ons land. Ook de Lokerse feesten, met daar op het podium om naar uit te kijken toch wel. Levende legende Diana Ross van 82 intussen. Ze heeft heel wat eigen werk gepropt in haar anderhalf uurtje. En ook de Supremes medley, die kwam er aan te pas. Met daar ook in Stop in the Name of Love, die je hier dan weer voluit krijgt. Zometeen nog naar Terry Jacks en Seasons in the Sun. Goodbye.

0: Kabank zit je 3 keer goed.
1: Voor als je mening telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als de planeet ook telt.
2: Allokus, pro-planeet hier.
1: En voor als elke cent telt.
2: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
1: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
0: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: Verikabank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
12: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Alleen

Diana Ross en de Supremes met Stop in the Name of Love. En we blijven vooral vertragen. Kan maar deugden ook, hè. Als je even zou stressen op de weg of op het werk of misschien wel in de keuken. Terwijl je eten probeert klaar te maken. Gewoon even luisteren naar Glenn Frey. En gewoon doen wat hij zegt. Take it easy, dit zegt.

dat eendaags nazomertje hier bij ons, dat pakken ze ons niet af. Hè. We halen alles uit de kast, dus met Joe Dassin zijn L'été Indien. En nu we toch aan het zomeren zijn, Donna Summer ook erbij halen met Last Dance dan.

0: Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Omodachéco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéco.be of bij uw dealer.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. Op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. In een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
9: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek. Maar we wisten gewoon wat we moesten doen. En er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het groeien in het toernooi en dat is goed.
8: De Cats eindigen dus als eerste en staan zoal zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet parage spelen. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd.
10: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
8: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Franken wil dat aantal tegen 2035 naar een kleine 35.000 brengen. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Maxime van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Hergots en Zegaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekieren. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden.
7: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Alan, dacht ik zo in dit ene uurtje nog dat ik met jou tegemoet ga op deze maandagmiddag met My Sharona, Nat en The Neck. Kom er gerust nog bij voor de beste golden hits die hier en daar ook behoorlijk zonnig zullen aanvoelen. Nu al George Benson met Give Me.

De meest rockende versie van I Put a Spell on You met CCR. En een vitamine D-boostje, ja, dat zit er ook in onze playlist. Met Los Diablos nu en

0: iPad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: iPad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Leinaars Aluminium.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

We are family van Sister Sledge. Straks komt Nat King Cole aan met Unforgettable na dit heerlijke nummer. Dat bulkt van het gevoel van vrijheid. En dat ook een culthit werd in Hollywood in 1996. Toen Quentin Tarantino dat nummer ook nog eens gebruikte voor zijn film Reservoir Dogs. George Baker Selection met Paloma Blanca.

van de vroegste songs die we hier draaien bij Joe Cole. Het is er een uit 51. Nat King Cole's en Unforgettable. Nog eens verder kijken dan hier. Richting 3 gaan we nog met Status Quo, Umberto Tozzi, Abba, Chiquitita. En hier dan de meest funkende gitaar met Johnny Guitar Watson.

0: Swimming into Deep Water, zometeen Chiquitita van ABBA. En van zodra ik dat nummer draai, gaan er weer centen naar het kinderfonds. Want ABBA heeft ooit de auteursrechten van dat nummer gedoneerd aan UNICEF tijdens het Music for UNICEF concert in 1979 was dat trouwens. En tot op de dag van vandaag betekent dat dus ook effectief dat er 50% van de royalties rechtstreeks naar dat kinderfonds gaan.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
4: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

zometeen duik je bij Joe Gold het laatste deeltje in van deze maandag 7 september. Dat doe je in het fijne gezelschap van Raf van Brussel. Veel plezier nog. Ook nog met deze Umberto Tozzi en T. Amo.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren. Maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. En op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68 in een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
2: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek, maar ik zei het, we wisten gewoon wat we moesten doen en er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche, we zijn al een paar keer door Australië zo net niet, daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het ruïnen in het toernooi en dat is goed.
1: De Cats eindigen dus als eerste en staan ze al zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet barrage spelen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Met Raf van Brussel.

0: Witloof is in de heer. Ja, Witloof.
1: Joe Gold.
0: Een hele fijne maandagmiddag. Ons Belgisch Witloof krijgt tegenwoordig een indrukwekkender reisprogramma dan de gemiddelde mens, want in Kampenhout werd speciaal witloof geoogst dat binnenkort mee mag naar het ISS, het Internationaal Ruimtestation. Daar komt het dus op het menu van de astronauten terecht. Dus terwijl wij ons witloof gewoon met hesp en kaassaus in de oven steken, krijgt dat kropje straks uitzicht op de aarde van op honderden kilometers hoogte. Dat is dubbele dikke duim voor ons witloof. Tot 6 uur, van harte.

geen vervanger sturen. Wees echt maar jezelf hier bij Joe Gold. Cloud in Substitute was dat. Sophie Peers die stuurt het volgende berichtje. Hey Raf, ik stel je even voor aan onze nieuwste huisgenoot, waardoor wij jouw toffe playlist door mogen horen. Ze stuurde in de Joe-app een heel leuke foto door van een kleine retro-radio, maar ik voel aan al mijn tenen dat het dus ook een DAB+ radio is. Er zijn trouwens tegenwoordig heel leuke DAB+ radio's te vinden. Sophie, haar exemplaar is er het bewijs van. Ik wou dat ik die foto met jou kon delen, maar het is echt zo, het ziet eruit als een echte oude radio, met ronde hoekjes in zo crèmekleurig. Het is prachtig, heel fijn ding en doet mij groot plezier om af en toe eens een berichtje binnen te krijgen van Sophie en van jou. En wil jij dat ook doen? Heb je de Joe-app nog niet, dan moet je die downloaden op je smartphone, dan moet je een account aanmaken, het is allemaal niet zo moeilijk. En dan kan je me gratis en de voor niets berichtjes en foto's sturen. Dus ook allemaal vreed welkom in de Joe-app. Ik zal jullie daar met open armen ontvangen. Maar nu ga ik een klein beetje de sfeer doen kantelen. In de positieve zin natuurlijk, maar ook in de zwoele en romantische zin. Zometeen krijgen we hulp van Billy Swan bij Joe Gold met I Can Help. Dat is heel vrolijk. Maar eerst neemt Billy Paul ons even mee in een soort buitenechtelijke affaire. Me and Mrs. Jones.

0: Billy Swan bij Joe Golds. Straks een deftige en beleefde songtitel voor een dame die in de film The Graduate niet alleen koffie kwam aanbieden aan die jonge Benjamin Braddock, gespeeld door de sublieme Dustin Hoffman. Dat is een tiche voor de filmkenners, hè?
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
11: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
10: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
12: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
9: Go Yellow!
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk van brooddozen.

Lady Lay van Pierre Groscola bij Joe Gold. Ik heb straks nog een toch wel redelijk straf verhaal over The Godfather of Soul in de Songspion, waar ik op maandag altijd wel met van die hopelijk boeiende verhalen tevoorschijn kom, liever. Chicory tip nu bij Joe Gold met onomsluitelijk bewijs, genetisch bewijs, dat iemand de zoon is van zijn vader. Wat is wel amazing, hier van je welste, hè?

0: Security.
1: De Song Spion.
0: Ja, een verhaal over James Brown. Die stond bekend als een geniale, maar extreem strenge bandleider. Zijn optredens die waren bijna militair georganiseerd. Muzikanten die een fout maakten, die konden dat letterlijk in hun portemonnee voelen. Nog tijdens het concert zelfs. Tijdens shows met zijn band The Famous Flames en later de JB's, gaf James Brown namelijk boetes voor muzikale fouten. Als een muzikant een verkeerde noot speelde, een inzet miste of uit de maat ging, dan wees Brown hem of haar op het podium aan met handgebaren en vingertekens. Het waren niet altijd de meest propere. Die signalen betekenden ook, lieve vriend of vriendin, je hebt een geldboete aan je been. Typische boetes die door hem werden uitgedeeld waren volgens ex-bandleden: als je verkeerde noot speelde, kreeg je $5 boete. Als je een inzet miste, dus het begin van een nummer, dan kreeg je $10 boete. En als je een complete song zou verpesten, dan moest je $25 of meer betalen. In die tijd, hè. Dus de muzikant wist eigenlijk meteen, ai, dat kost me geld als hij iets verprutst had. Aan het eind van de avond werd het bedrag dus daadwerkelijk ingehouden van het salaris. James Brown die wilde eigenlijk gewoon dat zijn band extreem strak speelde en foutloos, want zijn muziek, zijn eigen woorden, draaide op precisie, op ritme en dat eiste nu eenmaal discipline. Het resultaat was dat de band zo strak werd dat veel muzikanten later zeiden dat spelen bij James Brown de zwaarste maar beste opleiding was die je als funkmuzikant kon krijgen. Bij James Brown kreeg je geen applaus voor een solo, maar soms wel een rekening als je de mist in ging.

0: terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een helft.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Het moment van de waarheid. Het is Rob of Eronder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
12: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
14: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams.
13: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.
17: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
18: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Excuseer, ik heb een beetje meegezongen. Mutt was dat. En oh boy. Ja, oh boy, dat dacht ik ook toen ik Ruben van Gucht over de regels van het spel bezig hoorde gisteravond in de eerste aflevering van De Verraders. En ik moest dus ook meteen aan vals spelen denken. Ben jij zo iemand die bij Monopoly net iets te vaak toevallig op de Antwerpse Meer belandt of die bij Uno ineens een kaart tussen de zetels terugvindt? Ja, ze bestaan, hè, mensen die vals spelen en er nog plezier uit halen ook. En het openlijk toegeven dat ze vals spelen bij gezelschapsspellen. Niet één keer uit wanhoop, maar echt consequent regeltjes creatief interpreteren. Kaartjes verstoppen, dobbelstenen net iets te enthousiast gooien, afleidingsmanoeuvres. Er zijn mensen die eerlijk spelen om te winnen en er zijn mensen die vinden dat eerlijk spelen vooral een vrijblijvende suggestie is liever. Speel jij wel eens vals? Laat me dat eens weten in de Joe-app. Of dat jij eens vals durft te spelen. En bij welk gezelschapsspel je dat dan doet. Laat het maar weten in de Joe-app. Oh mijn god, ik ben benieuwd. En ik ben altijd eerlijk in het spel. Nee, ik speel niet vals.

0: Stretch was dat.
1: Ik had het er net over de eerste aflevering van De Verraders met Ruben van Gucht, die het heel moeilijk deed over de regeltjes van het spel, of zich eigenlijk geen bal aantrok van de regels van het spel. En dan moest ik nadenken over, of ik begon na te denken over vals spelen en vroeg me af of jij al wel eens vals speelt tijdens een gezelschapsspelletje. Anthony die zegt Scrabble. Ik leg woorden waarvan ik niet zeker weet of ze bestaan en hoop gewoon dat mijn tegenstander niet durft te protesteren. Ik haat het wanneer mensen vals spelen stuurt, Marianne. Mijn zerger je niet stuurt, Geert. Als niemand kijkt, schuif ik mijn pionnetje soms één bolletje verder zo. Ja, die kleine poppetjes. Ja. Pascal, die zei, Raf, je sprak daarnet over Monopoly. Wel, Monopoly is bij mij oorlog. Wie daar eerlijk speelt, heeft volgens mij de regels niet begrepen. Saskia, die zei, bij Zeeslag luister ik altijd naar de stem van mijn zus of ik bijna raak zat. Dat is ook een strategie, Saskia. En Mark, die stuurt nog, bij vier op een rij leid ik mijn tegenstander af door te praten over koetjes, kalfjes, van alles en nog wat. Dat is niet verboden volgens de handleiding. Maar zeg, Mark, het had een berichtje van Ruben van Gucht kunnen zijn. Echt waar. Niet volgens de handleiding, merk jij.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Homo da Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op homodajeku.be of bij uw dealer.
11: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
12: Dat krijg je van Emile Wallais. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren, maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. AfD won met zo'n 44% van de stemmen, dat is wel niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. De afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna ook met Oekraïns president Zelensky. Die zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig niet. En in Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. Vrij zonnig deze namiddag in het westen. Meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
11: Dit is Joe Gold.

0: Een van de lievelingsgroepen van acteur en theatermaker Stanny Kretz en de leading lady is jarig vandaag. Chrissy Hynde is er 75 geworden. Bij Neeltje Jans in Zeeland, is dat in Nederland niet zo ver over de grens, hè, is er wel een heel bijzondere strandgast opgedoken, namelijk een zeldzame albino zeehond. Helemaal wit met rode ogen. Door een genetische afwijking maakt het dier geen pigment aan. En zulke albino zeehonden zijn erg zeldzaam en vaak ook gevoeliger voor fel licht. Maar gelukkig is er ook goed nieuws, want volgens het reddingsteam Zeedieren Nederland zag de zeehond er gezond uit en kon en gewoon blijven liggen tot het water weer opkwam. Nu heb ik niet gelezen in het artikel of het een vrouwtje of een mannetje was. Ik ga er dan maar vanuit, als ik naar de volgende plaat kijk, dat het een young girl was.
1: Dit is Joe Gold.

0: Stray Cats en Rock This Town bij Joe Gold. Na de reclame de artiest die van Overspel zowaar een romantische komedie maakte. En hij hield trouwens niet van piña coladas.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
7: Ramen, deuren, veranda's?
8: Leenaars Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Oleg, da sa te dok sonak sen kwam zo brauntje. Oh, ik heb altijd gedacht, zeg, Doors and Break On Through. Lekkere 60s bij Joe Gold. Zeg, ik had het er straks over het albino-zeehondje dat in het Nederlandse Zeeland was gespot. En toen, nee, het was niet Zweden, het was Nederland. Toen stuurde Simon Segraf, heb je dat van die ooievaars in Ninove gelezen? En dat ben ik eens gaan opzoeken, dat is ook wel straf, zeg. In Ninove streken er minstens 162 ooievaars neer tijdens hun trek naar het zuiden. Allemaal in Ninove, hè. Volgens natuur. Natuurpunt is zo'n grote groep in die streek echt uitzonderlijk. Sommige van die 162 ooievaars, man, dat is ongelooflijk, die gingen gezellig op daken en elektriciteitspalen zitten en andere trokken dan weer verder richting de Bosberg. In totaal zouden er zelfs 200 tot 250 ooievaars in de buurt geweest zijn. De dieren die zijn blijkbaar onderweg naar Afrika en gebruiken onze kontrijen even als tussenstop om te rusten en wat te tanken met springhanen, muizen, kikkers en andere lekkers vanuit Ninove dus. Ja, Ninove had dus meer ooievaars dan geboortekaartjes aan te kondigen. En voor wie ineens zenuwachtig wordt, nee, het zijn niet plots 162 baby's die onderweg zijn. Hè. Dan zijn we een stapje aan het overslaan, want eerst dit dan. Maar ik drukte op mijn knopje en het kwam niet, zeg. Oei, dat is ook voor interpretatie vatbaar natuurlijk.

0: John Parris, de drummer van Earth, Wind & Fire, die is in het ziekenhuis ontwaakt onlangs uit zijn kunstmatige coma en moet 2 operaties ondergaan. Het is niet meteen duidelijk over welke operaties het gaat, maar de fijne man moet langer in het ziekenhuis blijven dan iedereen had gehoopt. Volgens de familie is deze reis een marathon, maar de man vecht elke dag en ze hebben er goede hoop op. Ik hoop het met u mee, want Earth, Wind & Fire zonder John Parris zou toch maar weer al vreemd zijn. Straks na de reclame, de allereerste Britse songfestivaloverwinning met een zangeres die het nummer eigenlijk haatte. Maar gelukkig is dat niet te horen op de originele opname.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

0: producer die vroeg gewoon of iemand eens heel hoog kon zingen. Barry Gibb die probeerde het en plots was een van de beroemdste falsetstemmen uit de popgeschiedenis. Geboren Bee Gees en Nights on Broadway.
1: Joe Gold.
0: Ja, fantastisch zeg. De Belgian Cats, de damesploeg basketbal, staan in de kwartfinale van het WK basketbal. Ik heb vanochtend, alleen op de middag eigenlijk, geprobeerd om met een half oog de wedstrijd te volgen. Donderdag spelen ze voor een plaats bij de laatste vier. Na de zege tegen Australië daarstraks kregen ze een vrije middag en passeerden ze ook even in het Belgian House in Berlijn, waar het WK plaatsvindt, om de fans te begroeten. De Cats en coach Mike Thibault, met een fris pintje trouwens, die werden ontvangen op het podium en luid toegezongen door de aanwezige fans. Ook morgen staat er in principe geen training gepland voor de Cats. Ze krijgen dus even tijd om uit te blazen. Het zijn heerlijke beelden, ontspannen en zeer tevreden dames van de Belgian Cats. En terecht, het was een machtig

0: beetje wel lief eigenlijk, hè? Die Jeannette Porquetevas. Een plaat uit 1974 die toen eigenlijk een beetje bleef liggen tot een filmregisseur er 2 jaar later iets mee deed. Die film werd een groot succes en plots werd dat vergeten singeltje van die Jeannette, die Porquetevas, een dikke Europese hit. Na het nieuws heb ik een topsong voor je klaarstaan die de BBC aanvankelijk nauwelijks speelde vanwege het onderwerp prostitutie. Wat natuurlijk vervelend was voor die jonge band Alcon. Een plaat die de BBC liever niet draaide. Natuurlijk ook behoorlijk interessante publiciteit opleveren.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
4: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
3: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, dat krijg je van Emiel Wallijs.
6: Goedemiddag. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Het is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
7: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer. Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
6: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van De Lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over de vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen. Maar overleg tussen de 3 landen samen komt er dus voorlopig nog niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er ook al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de 2e uit groep A en de 3e in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lage.
8: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
6: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vrij zonnig in het westen, straks meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
5: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

altijd goed op Bodegas. Trouwfeesten, vuiven overal ter lande. Pointer Sisters, I'm so excited. Het is maandag vandaag, het is 5:09. En ik heb zo meteen weer een actuartikel dat ik jou ga voorleggen. En daar mag jij weer een 60s, 70s of 80s plaat aan ophangen. En dat heet de actuartikel.

0: openingsdans van zowel Steffi en Peter als Sabine en Karel. Bedankt om mij dat te laten weten. Wider Shade of Pale, Procol Harum.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, ik heb weer een artikel gevonden online dat ik met jou wil delen. En dan mag jij straks even de speurneus gaan uithangen. Hè. Een koffie onderweg, wat nieuwe make-up, een lekker broodje of gewoon een klein cadeautje voor jezelf. Jongeren die blijken steeds vaker fan van de zogenaamde little treats, de kleine verwenmomentjes. Gewoon omdat je bijvoorbeeld de drukke maandag hebt overleefd. Uit onderzoek blijft dat maar liefst 95% van de jongeren zichzelf wel eens zo een kleine beloning gunt. Bij 39% gebeurt dat zelfs vaak of heel vaak. En daar zit ook iets groter achter. Hè. Grote dromen zoals een eigen huis lijken voor heel veel jongeren steeds moeilijker bereikbaar. En dan voelt zo'n koffietje van 5 euro of een beetje make-up of dat kleine cadeautje tenminste als iets waar je nu plezier van kan hebben. Alleen kunnen al die kleine verwenderijtjes samen natuurlijk ineens een behoorlijk grote rekening worden. Dus vroeger spaarde je misschien voor iets groots, maar nu feliciteer je jezelf na een vergadering alvast met een cappuccinootje en een croissantje. Ik gun het iedereen van harte hoor. Mijn oudste dochter is ook op zoek naar een huis. Dat is ook niet makkelijk vandaag de dag. En dan kan zo'n klein cadeautje deugd doen. Hè. Jullie suggesties in de Joe-app. Meer dan welkom.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omoda Jaycoo. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Ik kreeg ten tijde van onze Sunny Side Up, dat was mijn bandje, eind jaren 90, allee, 96 tot 2000 ongeveer, kreeg ik heel vaak te horen dat mijn stem mensen aan Cliff Richard deed denken. En dat vond ik een waanzinnig compliment dat ik zelf nog altijd niet goed begrijp. Maar kijk, dat is natuurlijk subjectief, hè. Jullie mogen... Nee, jullie hebben goed je best gedaan. Je moet niks helemaal. Ik ga zo meteen door jullie suggesties wat de actuele plaat betreft. Eerst nog een beetje troost op de schouder.
1: Oh.

0: De Actua Plaat.
1: Uit 1968, Paul Anka, Put Your Head On My Shoulder. Een koffietje onderweg, een beetje nieuwe make-up, een lekker broodje of gewoon een klein cadeautje voor jezelf. Jongeren blijken steeds vaker fan van de zogenaamde little treats. Kleine verwenmomentjes, gewoon omdat je bijvoorbeeld de drukke maandag van vandaag hebt overleefd. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 95% van de jongeren zichzelf wel eens zo'n kleine beloning gunt. Bijna 39% gebeurt dat zelfs vaak of heel vaak. Er zit ook iets achter natuurlijk. Grote dromen, zoals een eigen huis, lijken voor heel veel jongeren steeds moeilijker bereikbaar. En dan voelt zo'n koffietje van 5 euro of een doosje schmink of iets anders dat je jezelf cadeau doet. Tenminste iets waar je nu plezier van hebt. Alleen kunnen die kleine verwinnerijtjes samen natuurlijk ineens wel behoorlijk grote rekening worden. Oh my, blij dat eruit is. Zegt is maandag voor iedereen, denk ik. Dit waren jullie suggesties. Dat is ook een beetje dagdromen, hè? Van ik ga mezelf nu iets gunnen. Wat ga ik mezelf gunnen? Een beetje shoppen, een beetje winkelen. Wallace Collection voor Luc. Ja, de ultieme little treat mentaliteit. Waarom kiezen als je alles kan willen? Laat staf weten. Dit is Queen and I Want It All natuurlijk. Ja, dat was dat koffietje dat je jezelf gunt ergens onderweg. VOF De Kunst, dankjewel Marleen. Ja, als je hard voor je geld werkt, mag je af en toe wel eens een kleine beloning tegenover staan. Hè? En voor Els was dat Donna Summer. Oh! 1989, Me, Myself and I van De La Soul voor die kleine verwennerijtjes voor jezelf. En zelfzorg natuurlijk. Dankjewel Frank voor deze. Hey Big Spender! Hey Raf, wat denk je van Big Spender van Shirley Bassey? Misschien Jan, dat is een heel fijne suggestie. Dankjewel. Soms heb je dat niet altijd nodig, zo'n kleine verwinnerij. En moet je content zijn met de kleine dingen in het leven. The Rolling Stones, dankjewel Katrien. For the love of money van de OJ's. Ja, het kan allemaal schuldig klein koffietje zijn, maar het kan natuurlijk ook iets groter zijn. Dankjewel Bruno voor de fijne suggestie. Maar wij hebben gekozen voor iets, ja, soms gaan we eens terug naar de jaren 80, hè. Iets dat ik al heel lang niet meer gehoord heb. En ik ben heel blij met die suggestie die is binnengekomen.
0: De Actua Plaat.
1: Want Griet, Erika en Tom die kozen voor het geweldige duo George Michael en Andrew Ridgeley, oftewel Wham, met Everything She Wants. Een kleine beloning voor een jonge dame in dit geval. Hè. Everything He Wants kan ook natuurlijk, dan maak je dat er maar van. Het is een moderne wereld. Het zal wel zijn, George Michael. Laat je maar volledig gaan. Dankjewel trouwens.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Edwin Nignon die stuurt in de Joab Supersong. Toch niet te geloven dat dit de maker is van Witte Duif. En ik moest al eens 3 keer nadenken, maar ja, het is maandag natuurlijk. Hij bedoelt dit, hè. Ah ja, natuurlijk. Nee, dat is iets anders dan Strangers natuurlijk. Maar ja, het is één en dezelfde persoon. Het kan verkeren daar in het hoofd van George Baker. Maar die Paloma, nee, die Paloma, zeg ik, die Little Green Bag. Wat een heerlijke plaat is dat toch. Vandaag, maar dan in 2023, dus 3 jaar geleden, werd een Yamaha mini-piano waarop Freddie Mercury een groot aantal Queen-hits schreef, tijdens een veiling verkocht voor 1,7 miljoen Britse pond. Dat is omgerekend een kleine 2 miljoen euro, denk ik, zo snel uit mijn hoofd. En dan draai ik nu net het enige nummer dat Freddie op gitaar schreef in plaats van op piano. Altijd tegendraads doen, hè. Altijd tegendraads doen. Maar blijft even goed natuurlijk, hè. Queen bij Joe Gold.

God, mannetjes toch. Non de Pietjes, wat doet hij toch altijd met mij? Vincent van Don McLean, dat is eigenlijk een beetje een muzikaal schilderij. Hè? Over Vincent van Gogh dan nog. Die originele handgeschreven tekst van die Vincent werd trouwens 6 jaar geleden nog aangeboden voor $1,5 miljoen. Ik weet niet of het verkocht is voor dat bedrag. Ik zal eens op verder onderzoek gaan. Dit is nog Shalimar om de avond te besluiten. Geniet ervan, tot morgen. Ook heb nog een beetje tijd. A Night to Remember heet het. Vroeger had ik een 12-inch versie van dit nummer. Oh, wat een track. Zwart, ik ben blij met deze. Heel graag tot morgen.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
6: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond. In One in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er opnieuw gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Vivian Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
9: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer. Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
8: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er op brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen, dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
10: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn, maar ik denk dat deze de match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
8: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
7: Dit is Joe Gold.
2: 60s at 6.
7: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Voor als je zelf telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als je elke cent telt.
2: Zal zeker wel zijn.
1: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
2: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
1: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
3: oh,
5: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haal.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
7: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Ramen, deuren, veranda's.
16: Reinhards Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
2: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams, wie?
1: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. In Oné in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en ook de doodsoorzaak na de autopsie is nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Het tijdelijke staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1500 vluchten zijn getroffen. Dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. Opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115 euro. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van Bulk van Wise.
6: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
5: Een Belgian cat, Julie Allemand, heeft een nieuw record op haar naam staan. Dankzij de 7 assists die ze uitdeelde tijdens de WK-zege tegen Australië, is ze nu de vrouw met het meeste aantal assists in de geschiedenis van het WK. Op de 3 WK's samen heeft ze er in totaal 111. Ploegmaat Julie van Loo reageert.
7: Het is zeker niet gemakkelijk voor Julie, hoe dat zij ook de knoppen omdraaien van de WNB naar hier komen en die vermoeidheid en zo. Maar dit is de motor van de ploeg. Zij is het hart, kloppend hart van de ploeg, de brain ook. Zij straalt rust uit. Ik speel ook zo goed naast haar. Het is een plezier om haar als point guard te hebben. En er is zoveel meer die zal komen op dit toernooi van Julie.
5: De Cats wonnen vandaag met 80-68 van Australië. Ze zijn zoal zeker van een plek in de kwartfinales. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
4: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
4: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
9: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
9: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
8: Ja, en?
9: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
8: Ah ja.
9: Kijk, je wordt net weggesleept.
8: Oh nee.
10: Amai.
11: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
15: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
15: Verica Bank.
17: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
18: Dit is 70s at 7.
15: Chokehold.
19: I've heard people say that too much of anything.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
15: Dit is

0: Milieubad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Milieubad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En opgelet, als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115 euro. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van den Bulk van Wise.
7: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
6: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Minima straks rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
5: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
0: 70s en mid.

0: jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos, dat is twijfel. Met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zitten de federale toponderhandelaars ook opnieuw samen over de begroting. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond. 10 uur. En in de haven van Duinkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept, dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zijn er ook de eerste bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstond onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Zij blijven zeker tot morgen ter plaatse. Het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek had gepland of georganiseerd. Maar volgens de Spaanse premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Het gerecht moet dat nu uitsluiten. Het onderzoekt ook of er een criminele organisatie bij betrokken was. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. In de haven van Dunkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. Dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Polle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. En verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleding te verkopen. Want dankzij AI verkoopt de kledij beter. Opvallend, verkopers vermelden vaak niet dat ze AI gebruiken. Maar nochtans is dat wel verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
3: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
1: Experten roepen Vinted het daarom op om AI te verbieden. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dus het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni ook in zijn beste Italiaans voor de samenwerking.
2: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziare. Charla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
1: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden die werden aangetroffen. Ook de afgelopen week werden er al meerdere keren wapens gevonden. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een man van 51 dood, twee agenten raakten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie twee Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstonden onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Ze blijven zeker tot morgen ter plaatse. En op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in twee sets. Het werd 5-7 en 3-6. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinale als eerste Belgische man ooit. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks kantte tijdens de wedstrijd zelfs met een ribblessure, maar kon het toch afmaken. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Kachanov of de Amerikaan Tien. Eerder kon Elise Mertens zich ook plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Premier De Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni in zijn beste Italiaans ook voor de samenwerking.
2: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
1: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Parijs is de Eiffeltoren vandaag een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Ze deden dat na een incident vorige zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en hij zal het incident ook laten onderzoeken. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.